liefje. Ja, jij bent een goeie. If Buddy Waters was here, he would say.